0: energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is 1 persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: in my lover.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: stonden in 1997 ook op Pinkpop over het paard getilde rijke luiskinderen. Maar eerlijk is eerlijk, ik vind het nog steeds een hele leuke plaat. Hadden wij Hanson en Mbap.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: dat toch wel lekker, hè? Als het een keertje niks uitmaakt. Hadden wij Money Don't Matter Tonight. Prince and the New Power Generation.
1: Welkom bij Presenteren met Peter van Echt.
0: En daarmee zijn wij deze nieuwe zaterdag begonnen. Zaterdag 8 augustus, het begin van jouw nieuwe weekend. En dat doen we elk weekend hier op Radio Horizon met het programma Fris uit de Veren. Elke zaterdag en zondag. Hey, welkom bij de radio.

Doen wij dat hier op Radio Horizon, zaterdagochtend. Nogmaals een bijzonder goedemorgen en van harte welkom. Trevor Horn, die produceerde muziek voor Yes, Art of Noise, maar ook The Buggles. Hij produceerde ook deze plaat voor oorspronkelijk de Amerikaanse zanger Tom Waits. Maar dit was in 1992, als ik mij niet vergis, een goede top 5 hit. De cover van Rod Stewart. Dit is Tom Trouble's Blues, Waltzing

0: weet niet, maar ik hoor deze plaat enkel en alleen maar zo'n beetje rond de kerst elk jaar. Hallo Rod Stewart, Tom Traubert's Blues, Waltzing Matilda, de kerst, waar hebben we het over? We zitten midden in de zomer.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

De muziek van Hot Chocolate and Everyone is a Winner. Het is bijna 9:55 geworden. De trein pakken naar de Brabantse Dag, dat kan zondag 30 augustus een stuk comfortabeler dan anders. De Nederlandse spoorwegen verwachten namelijk flink wat reizigers richting de 67ste Brabantse Dag. En zetten daarom ook extra sprinters in naar station Hezen. En bovendien worden alle treinen op het traject verlengd, zodat niemand als een soort van acteur in een volle wagen hoeft te staan. Vanaf station Hezen is het dan zo'n minuutje of 10 lopen naar het parcours waar de theaterparade om 2:30 in beweging gezet gaat worden. Zondag 30 augustus, de Brabantse Dag.

Ja, vroeger waren we nog wel eens druk in de weer. Wat wordt nou de zomerrit van 2026? Maar ik geloof niet dat er nog iemand ermee bezig is. Dit had er eentje kunnen zijn. Wat mij betreft hadden wij de Bauza met McNiddick. Ja, het tanken in België was natuurlijk al lange tijd goedkoper dan in eigen land. Wat natuurlijk geen goede ontwikkeling is voor de pomphouders hier in Nederland aan de grensstreek. Maar sinds afgelopen woensdag is het nog weer een stukje goedkoper geworden om in België te gaan tanken. Het verschil met Nederland is toch zo'n beetje 70 cent per liter. Ja.

Horizon. Dat hij dat toch allemaal weet uit welke jaren plaat komt. Nou, kan je vertellen, het staat er gewoon bij. Alleen bij deze heb ik dan toch wel sterk mijn twijfels. 1978, want volgens mij was dit toch echt een hit uit de jaren 80. Enfin, ik kijk het zo meteen even voor je na. Hadden wij de Crack In Band met Jeopardy. Door het warme en aanhoudende droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Dat meldt waterschap De Dommel. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Het waterschap roept mensen op om contact met het water dan ook te vermijden bij een groen-blauwe laag op het oppervlak, verkleurd water of misschien een vreemde geur. En vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen na contact met blauwalg of wanneer ze besmet water binnenkrijgen. Ja, en wie dan toch wil zwemmen, kan dat het beste doen op een officiële zwemlocatie. En de actuele situatie is vooraf te controleren via zwemwater.nl. Hou er even rekening mee. Muziek uit Ierland op de radio, dat heeft u al een beetje kunnen horen. Zijn dit The Adventures en Broken.

Ik heb het gisteren nog gedaan. Niet iedereen houdt ervan. Ik wel. Ik vind het heerlijk. En bovendien hou ik ook van de muziek uit Ierland. Hadden wij The Adventures. En we hadden Broken Land.

0: Spinner's Wheel en Late Again. En daarvoor hadden wij nog Stevie Wonder en For Once in My Life.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

zwingt de spreekwoordelijke pan uit. Deze Have You Ever Had It Blue hadden wij de staalkansel. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè. info@rtvhorizon.nl. Elke zaterdag en zondag het ochtendprogramma fris uit te vieren. Leuke suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. peter.vanecht@rtvhorizon.nl

0: komen.
1: Ja, laat ze inderdaad maar komen. Al die suggesties, hè. Morgen hebben we een paar leuke, ouderwetse Nederlandstalige platen... waarvan ik denk dat ik ze al een tijdje niet meer gehoord heb.
2: Fris uit de veer.
3: Goedemorgen, lieve mensen.
2: Met Peter van Echt.
1: Ja, en niet dat ze nou per definitie echt oud zijn. Dat dan weer niet. Maar het zijn van die Nederlandstalige plaatjes... die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio. Dus dan gaan we morgen weer even verandering inbrengen. Maar goed, dat is voor later. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer van deze zaterdagochtend van 10 uur. Vanuit de studio hier in Marhezen. En dan zijn wij zometeen bijzonder graag bij u terug met nog veel meer fris uit de veren. Tot zo.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust, en wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind, en ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op deze zaterdagochtend hadden wij muziek van Inks of In Excess, net zoals u wil. En Jorden, The Originals.
1: Het is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio

Ja, met de deur in huis vallen. Ai, ai, ai. Hadden wij de Ramones en Rock'n'Roll High School. Een bijzonder goedemorgen. Zaterdag 8 augustus, we heten nu officieel van harte welkom bij deel 2 van het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Lekker wakker worden toch, hè? Heerlijk. We zijn in het uur natuurlijk altijd onderweg naar een nieuwe show van de radio, straks om 1:50. Maar in dit komende uur hoor je nog van alles voorbij komen, dus blijft u maar eens vooral lekker luisteren. We gaan er een gezellige ochtend van maken. En dat doen we elke zaterdag en zondag. Met nu een hele mooie van Sam Fender. And I'm always on stage.

0: Love Really Hurts Without You. Bokkel en Schaft kleurde deze zomer op verschillende plekken geel door bloeiende zonnebloemen. En daarmee werd het resultaat van de zonnebloemactie van de werkgroep Biodiversiteit van dorpsinitiatief Bokkel en Schaft duidelijk zichtbaar. En de actie zorgde niet alleen voor meer groen, maar ook voor verbinding tussen de inwoners.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: Ja, misschien straks op de terug.

Nee, ik ben me er echt wel van bewust hoor, dat het natuurlijk geen goed nieuws is dat we in België maar steeds goedkoper en goedkoper kunnen gaan tanken. Want dat is natuurlijk erg nadelig voor de pomphouders hier aan de grensstreek in Nederland natuurlijk. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

van Alex Warren. Hij zong A Fine Place to Die. Hebben wij het daar straks in het eerste uurtje al over gehad om morgen wat oudere Nederlandstalige platen ten gehoor te brengen in het programma Fris uit de Veren. We hebben twee Harry's al bereid gevonden om morgen in ieder geval acte de présence te geven. Heeft u nog een leuke suggestie? Laat het mij gewoon rustig weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Ik kan het nog voor je meenemen voor morgen. Don't go.

0: heerlijk, toch? Billy Joel en Just the Way You Are. Nieuwe weekend is begonnen. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. Maar misschien begint vanaf dit moment wel jouw zomervakantie. Nou, dan wens ik in ieder geval alvast een hele fijne vakantie. En er zijn natuurlijk ook mensen die weer teruggekeerd zijn van hun vakantie. En ik hoop dat het allemaal in ieder geval heel prettig is geweest.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

0: Meestal hoor je toch wel Down Under voorbij komen. Maar deze was ook aardig. Overkill van Men at Work.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.

Ja, en mocht Bert uit Asten luisteren. Nou Bert, dan was deze speciaal voor jou. Hadden wij Duran Duran en The Wild Boys. En daarvoor hadden wij nog Mark Ronson en Miley Cyrus. En Nothing Breaks Like a Heart. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Excuus. En heb jij nieuws van bij ons? Nou, we moeten het maar snel afkorten, denk ik. Laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Ella Longley. Just

0: Laat maar komen, de nieuwe van Ella Longley. Dit was een hele mooie van afgelopen jaar. You're Choosing Texas.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Nou ja, zoals ik eerder al zei, zometeen een nieuwe show van de radio met Erik Jan en Dianne. We hebben nog een paar leuke platen voor je in het programma Fris uit de veren. Onder andere deze nog, hè. Beckman, Turner en Overdrive. Het heet You Ain't Seen Nothing Yet.

Nou, het begin is gemaakt van deze nieuwe Radio Horizondag. Zaterdag 8 augustus. Bedankt voor het luisteren naar het programma Fris uit de Veren. We hebben met ontzettend veel plezier deze uitzending weer voor je gemaakt. En dat doen we morgen uiteraard weer. We zijn alweer begonnen met de voorbereidingen daarvan. Maar voor nu een hele fijne zaterdag. Bovendien een heel fijn weekend. En geniet dus zometeen van de show van de radio. Dit is in ieder geval nog Lady Antebellum en Just a Kiss. Tot morgen.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

0: I'm a fireball.
1: Oh ja, jongen. Ben jij een vuurbal? Lekker doen. Zaterdag, 11 uur geweest. Een hele goede morgen. Welkom in de Guilty Pleasure Show van Radio Horizon. Ga je met ons mee richting een uur of twee? Zoveel moois onderweg vandaag.

mooie klassieker op de Radio Horizon. Mark Elmond uiteraard. And Something's Gonna Hold of My Heart. Na de Fireball van Pitbull en John Ryan. Gedraaid hier in de Guilty Pleasure Show. Nog zoveel moois onderweg in deze vakantieeditie van de show.

Meestal draai ik Pray For You van Texas of Here Comes The Summer Sun. Maar vandaag deed het een keer helemaal anders als je van ons gewend bent. You're to say what you want.

komen lekker wat appjes binnen hier in de studio. Van, goh, waar is Dian? Ja, die is lekker thuis aan het behangen geslagen. En die gaat redelijk voortvarend tekeer. Maar ze had zoiets van, weet je wat, ik pak nog lekker vrij. Het is toch maar begin augustus. En ze heeft groot gelijk natuurlijk.

groot hitje van vorig jaar op de radio. En Dress van Somber. Na die prachtplaat van de Style Council. En My Ever Changing Moods. Ik moet je zeggen, dit was een B-kantje eigenlijk, origineel. En ik heb het over Wham, die op de achtergrond hoort. En Everything She Wants. En volgens mij was het de B-kant van Curls.

Boston. Van Stella Lefty. Dit jaar eigenlijk, dit plaatje. En daarvoor draaiden we die prachtige klassieker van Wham. Everything She Wants hier in de show. Een keer wat anders als Freedom of Fate of weet ik het, Club Tropicana. Ook leuk trouwens. Doen we een ander keertje draaien. Hé, wat leuk dat je luistert. Onderweg.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer valt op zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Rijnsplein is de vertraging 10 minuten. A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio.

Ach, zo lief plaatje. Zo even aan het begin van de tweede uur van de show van de radio. Vorige week hadden we in de show een interview met Joppe uit Leende. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. En dat hadden we voor de grap zo ook maar eens even gefilmd. Niet alleen hier in de studio, maar ook bij Joppe thuis, zeg maar. En dat hadden we weer even op Instagram gezet. Om te proberen Joppe te helpen zoveel mogelijk geld in te zamelen. En het is intussen ruim 30.000 keer bekeken op Instagram. Geloof je toch bijna niet?

Ik bedenk me zojuist dat het eigenlijk tijd wordt voor een echte show van de radio Rock Ballad. Een hele rustige, zo'n kippenvelversie.

Afgelopen zondag met Raad van die Staat enorm veel gelachen. Samen met onze William Pompen, die mede presenteren in plaats van John, die helaas verstek moest laten gaan. En iedereen belde dat het de Bee Gees waren die we zongen. Maar dat waren ze niet. Dus ik zeg op de radio, het zijn niet de Bee Gees. De volgende beller die kwam met de volgende oplossing. Zijn er misschien de gebroeders Gibb? Ik zei de Bee Gees. Ja, die bedoel ik.

Zo'n lief liedje van Annemiek Kidden en Hole Again. Ik weet niet waarom, maar de muzieksamenstellers van Horizon vinden dat deze plaat in elke show van de radio

Ja, daar luister je naar. Even zo'n plaatje uit de periode dat Curry en Van Inkel de vrijdagavond vulden bij Radio Veronica. Vaste prik, deze plaat komt bijna elke week voorbij. Sly Fox, Let's Go All The Way. Weet je dat het was in 1985 trouwens, dat Veronica toen enorm veel beluisterd werd met Stenders en Van Inkel? Was ook leuk hoor, leuk programma. Ja, dat waren nog eens deden mensen.

een extra hoog meezinggehalte hier in de show van de week. In de appie beloofd aan iemand die me aansprak over het radioprogramma om deze plaat zo rond 10 voor 1 op de radio te gooien vandaag.

0: Dit is echt een autoradioplaat. En als je erop gaat letten, de bas van deze plaat is zo lekker. Eddie Grant uit 83, Electric Avenue.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
8: DAB+.
9: En overal online.
8: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Hintham en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Op de A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Drukenburg 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hi, en wat leuk dat je luistert. Welkom bij uur 3 van de show op deze roemruchte Guilty Pleasure Show. Zaterdagmiddag hier op Hoi.

2014 was het een hele grote hit voor Nico en Vince. Am I Wrong? En in die periode dat deze plaat in de hitparade stond, zaten we nog op de pompenmaker in Hezen. En in die studio, als deze plaat even voorbij kwam, gingen de boksen altijd poepie hard. Ah, dat zijn prachtige herinneringen aan een mooie tijd daar in Hezen op de pompenmaker. Oh man, we gaan de tijd toch hard eigenlijk als je lollen, vrienden. En zo leven we ineens in 2026. En luister je naar Horizon. Dan pakken we even een monsterhit van Dave Stewart erbij. Zomaar omdat het kan. What Becomes of the Broken Hearted in the Show.

Het wordt hoog tijd voor een flinke regenbui in Europa. Zo kurkdroog. We moeten met z'n allen echt een beetje opletten als wij van een sigaretje houden. Met het weggooien van die peuk, want alles staat zo in lichte laaien. Hou er even rekening mee als je een fanatiek roker bent. Ik kwam van de week een Belg tegen op een motor met een dikke sigaar in zijn mond. Dan denk ik, hoe dan? Ja, zijn verstand waarschijnlijk thuis laten liggen. Kan zomaar. Dat alles om je heen verandert in vuur en vlam. Moet je toch niet aan denken. Dus laten we met z'n allen een beetje voorzichtig zijn. Terug in de tijd. 1980. Dit is Rod Stewart.

De nieuwe Last Frequencies en Live It All. Hier op Horizon na die prachtplaat van Rod Stewart en Passion. Dit is jouw zaterdagmiddag. Welkom.

0: De radio, lekker op standje buren, ruzie met de Dire Straits en de Walk of Life. Dat zijn de klassiekers die je echt alleen maar hoort hier op Horizon.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb hier in de show. Na die prachtplaat van Shaq Attack en Down on the Street. Ze hebben trouwens een nieuwe plaat uitgebracht, hoorde ik gisteren bij Frans Verdam. Morgen even draaien.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

The Motels and Suddenly Last Summer uit 1983. Ik bedenk me zojuist dat we pas twee Nederlandse plaatjes hebben gedraaid in de show. Emma Heesters en Toontje Lager. En dus wordt het hoog tijd voor...

We zijn er weer doorheen voor vandaag. De zaterdag-editie van de show zonder Dian. Morgen is ze er wel bij. Zeker luisteren tussen 11 en 2 morgen. Zo dadelijk heel veel plezier met Ron Fransen. Maak er een leuke dag van. En vergeet niet te genieten van deze heerlijke zomer.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel 5 minuten vertraging. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
7: Met een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens. Van harte welkom erbij. Om 2:30 hebben we weer prompt mee voor een hilarisch idee. En je mag het raden, die gaat

De zomerse sfeer gebracht met Gim en het liedje Soleil, oftewel zon. En bij dat woord denken we als Nederlanders maar aan één ding. Vakantie, Frankrijk en natuurlijk de Route du Soleil. Elk jaar verandert die zonnige vakantieroute op de beruchte Zwarte Zaterdagen in een gigantische parkeerplaats met miljoenen vakantierangers. En waar de een droomt van de Franse zon, staat de ander urenlang stil tussen Lyon en Orange met een caravan voor zich. Gelukkig kun je die file nog altijd de radio aanzetten. Alleen daar zul je ons niet meer ontvangen. Dit is RTV Horizon, Radio Horizon. Van harte welkom deze zaterdagmiddag. 8 augustus is een zwarte zaterdag. Maar laat ons niet weerhouden om er een fijne zaterdagmiddag van te maken in muzikaal opzicht. Met natuurlijk veel zomerse muziek. En een dankjewel voor Erik, Jan en Dian voor hun bijdrage de afgelopen 3 uur. Dit is Chris Mellencheck en So Good.

altijd de behoefte om ergens een label op te plakken. Misschien wel een sticker erop te plakken. En Poco deed dat met Call It Love. En daarvoor hoor je Chris Mellencheck. Zomerse muziek op Radio Horizon. En waarom ook niet in deze vakantietijd? Overigens, dat brengt ook weer wat ongemakken met zich mee. Want ik kan je melden dat de A58 dicht is tussen knooppunt Prinsenviel, Breda, en Roosendaal, knooppunt De Stok. Dus mocht je die route willen nemen in verband met een ritje richting de zee of iets dergelijks, nou, dan zou ik je in ieder geval willen aanraden om je route anders te plannen. Maar goed, dat even terzijde. We gaan naar 2018 met een hit van Amy McDonald, Mr. Rock and Roll.

De samenwerking tussen Clean Bandit en Demi Lovato resulteerde in het plaatje Solo. Nederland behoort volgens het cultuuronderzoek van Geert Hofstede tot de meest individualistische culturen ter wereld. En dat zie je terug in typisch Nederlandse waarden. Jezelf een mening geven, zelf je mening geven moet ik zeggen. Eigen verantwoordelijkheid nemen en vooral weinig hiërarchie accepteren. Deze week was in het nieuws dat de kapotte kachels ongelijk hebben gekregen van de rechter. ABBA wint de rechtszaak over de carnavalsparodie Dikke Pins. Maar het was voor ons wel weer aanleiding om dat liedje van ABBA toch maar weer eens als origineel op de radio te brengen. Dit is Take a Chance on Me.

1998. Je hoorde U2 en The Sweetest Thing. Het is nog niet helemaal 2:30, maar we zijn wel toe aan het item prompt mee voor een hilarisch idee. Op de camping gelden andere natuurwetten. Je eigen haringen verdwijnen spoorloos, maar je vindt wel een wasknijper terug die overduidelijk uit Zweden komt. De buurman heeft een barbecue die groter is dan zijn caravan en je vraagt of hij een klein stukje vlees wil. 3 kwartier later krijg je een halve koe op je bord. Ook het toiletgebouw heeft zo zijn verrassingen. Net als je denkt dat alles op rolletjes loopt,

roepen, mama, hij woont hier. Ook bijzonder, op de camping weet iedereen alles van elkaar. En nog voordat jij hebt uitgepakt, weet de overbuurvrouw dat je uit Brabant komt, een hond hebt gehad en morgen waarschijnlijk pannenkoeken gaan bakken. Geen idee hoe ze het doet, maar de campingreceptie kan dan nog iets

en we kennen het natuurlijk wel, hè? De auto als privéconcertzaal. Even de ramen dicht, het volume omhoog en meezingen alsof je in een uitverkocht stadion staat. Billy Bremner en Loud Music in Cars. En dan in ons lijstje zometeen muziek van Desiree, die een lied heeft over het leven. En nu eerst hoor je Gabry Ponte, Sean Paul en Natty Natasha. Dit is Born to Love You.

0: Desiree met een hit uit de jaren 90. Het liedje heette Live. De gemeente Heesseleende, maar ook andere gemeenten starten in de maand augustus weer met het snoeien van de straat en laanbomen in hun gemeente. Werkzaamheden verduren naar verwachting tot eind september. Bosgebieden vallen daar niet onder. Het gaat echt over de wegen waar grote bomen aan staan die onderhoud nodig hebben. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van jouw gemeente. In dit geval heesse-leende.nl.
1: Disco. It ain't no country club either. This is LA.

muziek van Aya Nakamura uit 2018. Het liedje heet je Ja Ja. Uit de categorie uit onderzoek blijkt, is er nu een onderzoek gedaan naar al die vakantiegangers die dan niet in de rij gaan staan, in de auto zitten op Zwarte Zaterdag richting de Middellandse Zee. In dit geval gaat het onderzoek over mensen die een vliegvakantie houden. En dan blijkt dat 2/3 van de passagiers niet op de hoogte zijn van hun rechten als de vlucht niet uitgevoerd wordt conform hetgeen is afgesproken. Ik vond dat best wel een schokkend percentage.

Horizon. De streek

Een beetje ellende en misère. Ach, het overkomt ons allemaal. Maroon 5 maakte er in 2010 een liedje over. En wat voor een. Daarvoor hoorde je Billy Crawford en Keep On Tracking Me. Zo komen de hits deze zaterdag weer lekker voorbij. Zwarte zaterdag voor de mensen die naar het zuiden reizen. En voor ons een heerlijk relaxte zaterdag voor al die mensen die genieten van de vakantie thuis.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 5 minuten vertraging. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
5: Ron Fransen.
9: En in dit tweede uur van het programma Af de Grens hebben we weer de mix van de week. Zo rond 3:30 gaan je heupen weer bewegen op een zomerse mix. Dat kan ik je vast verklappen. 3:30.

0: noem het gerust een klassieker, een hit uit 1978. Je hoorde de Commodores op Radio Horizon met Brick House. En daarmee zijn we van start gegaan met uur 2 van het programma Over de Grens. Iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 5 op Radio Horizon van harte. Welkom daarbij. Ook in deze vakantietijd staan we weer graag voor je paraat. We hebben dit uur straks een mix van de week met twee zomerse platen, zoals ik je al had aangekondigd. Maar dat straks rond 3:30. Nu eerst gaan we luisteren naar muziek van Lady Gaga uit 2011.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up.

Lady Gaga en Born This Way hoor je. Vandaag is het zaterdag 8 augustus. Ook wederom een zwarte zaterdag voor alle mensen die nog richting de Middellandse Zee aan het vertrekken zijn. En het is vandaag ook nog Internationale Kattendag. Jawel, internationaal zelfs. Een soort dierendag, maar dan alleen voor katten waarop ze extra verwend worden. Niet my cup of tea.

En dan meer artiesten hebben dit plaatje een keer uitgebracht. Dit was de uitvoering van Captain Jack en Aiko Aiko in de soort Hello Africa mix. We kijken even naar wat er op de reguliere tv vanavond te zien is. En ik heb een filmtip voor je. Die heet Black Hawk Down. 4 sterren, maar liefst op RTL 7. Want het is een oorlogsfilm waarin Amerikaanse soldaten denken in Somalië een eigenwijze krijgsheer simpel een lesje te leren. Maar je voelt natuurlijk al wel aankomen dat ze geen 1,5 tot 2 uur kunnen vullen met een simpel lesje. Nou, dat vanavond op RTL 7 om 8 uur begint het. We kijken naar de lijst. Naar je onderweg muziek van Hugel en Ultra Naté, Moving to the Sun. Vooral die mensen die in de file staan in het zuiden. Maar nu eerst muziek van Alok samen met Jess Glynn.

En massaal geven gehoor aan Moving to the Sun. En op Zwarte Zaterdag is Europa eigenlijk één grote caravanstoet. De drukste wegen lijken soms minder op snelwegen en meer op langgerekte camping zonder slagboom. De Route du Soleil spant de kroon. Miljoenen mensen rijden richting dezelfde zon, terwijl iedereen denkt dat hij persoonlijk de slimste vertrektijd heeft uitgekozen. En uiteindelijk sta je 3 uur vast in een file zonder uitzicht op beweging. Welk talent of spelletje zou je in kunnen zetten om je medepassagiers nog vrolijk te houden? Het is mooi om dat even in gedachten te houden. Voor al die mensen die in die lange rij staan. En misschien een beetje sip voor zich uitkijken. Zo

periode van de carrière van Kim Wilde, dat de ene na de andere hit van haar hand kwam. Kim Wilde en Cambodia hoorde je daarvoor Robbie Williams en Supreme. En dan, het is een klein beetje later dan 3:30, is het de hoogste tijd geworden voor de mix van de week. We hebben vandaag 2 zomerse plaatjes aan elkaar geplakt. Fly Project met Toka Toka Toka, gevolgd door Don Omar en Danza Kuduro.

beetje over verdraagzaamheid, wat in de begin jaren 80 al een grote hit was. Kun je nagaan hoe actueel het nog steeds is. Why Can't We Live Together? Een oude hit van Timmy Thomas in de nieuwe jas gestoken destijds door Mike Anthony. Woorden. We gebruiken er duizenden per dag en toch vinden veel mensen het spannend om ze uit te spreken als er bijvoorbeeld naar een groep naar ze kijkt. Onderzoeken laten zien dat spreken in het openbaar voor veel Nederlanders tot een van de grootste angsten behoort. Een presentatie op het werk, een speech op een bruiloft of zelfs een korte toespraak op een verjaardag zorgt voor klamme handen en een vooral droge mond. En eigenlijk is dat best bijzonder, want woorden en teksten zijn gratis. Maar soms kost het heel veel moed. Dit is F.R. David en Words Don't Come Easy.

lekkere zomerse muziek op Radio Horizon. Je hoorde The Underdog Project samen met de Sun Club en Summer Jam. Een plaatje 2003. Nederlanders praten gemiddeld genomen ontzettend veel over het weer. Er is onderzoek naar gedaan. En dan blijkt het weer een van de meest gebruikte gespreksonderwerpen is. En het bijzondere is, we klagen zowel bij 30 graden, dan is het veel te heet. Als bij 18 graden, dan is de vraag, waar blijft de zomer? De perfecte Nederlandse temperatuur, daar is onderzoek naar gedaan. Dat lijkt 23,7 graden te zijn. Met een zacht briesje en uiteraard geen muggen.

van Crazy Town. Butterfly, een hit in 2001. Een vlinder die leeft maar kort, maar kan natuurlijk wel veel indruk maken. Vooral door zijn mooie kleuren. Maar wat ook wel eens indruk maakt, zijn zomerhits. Misschien is er een zomerhit uit jouw jeugd die ook maar één seizoen duurde. Net als die vlinder, maar zit nog steeds in je hoofd. Daar moest ik even aan denken tijdens dit plaatje uit 2001. Na je onderweg muziek van Robert Palmer. I'll Be Your Baby Tonight. Wat een belofte, maar nu eerst hoor je DJ Goya en Michiko.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan een file op de A76... Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
10: Met in de derde en laatste uur van het programma Op de Grens... straks om 16:30 de reggae-plaat van de week. En dat is deze keer een hele bijzondere van DJ Flay. Een oude klassieker in een nieuw jasje. Hey.

van Nederlandse bodem. We hebben het over het jaar 1982, hoe de toontje lagen en in gedachten. Ja, en wie is er niet in gedachten? Volgens mij maakt bij iedereen die bovenkamer flink wat overuren. Het is niet anders. Hey, welkom in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. Het is vandaag 8 augustus, is dag nummer 220 van het jaar. Dat betekent dat we er nog 145 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag in het verleden, vandaag in 1964, treden de Rolling Stones op voor het eerst in Nederland. Het concert in het Koerhaus in Scheveningen wordt overigens snel afgebroken, want er zijn dan gewelddadigheden. Dat is niet wat we graag wilden horen, maar het is een onherroepelijk historisch feit, hoorde bij deze datum 8 augustus. Nou, mooie aanleiding om iets te draaien van de Rolling Stones. Dit is Let's Spend the Night Together.

muziek van Terrence Trent D'Arby. Muziek uit 1987. Het heette Dance Little Sister. En dan zijn van die plaatjes, daar ga je nou eenmaal gewoon op dansen. En dat brengt ons bij de zomerhit uit het jaar 2000. Een nummer van Jody Van Al. Of je kunt het helemaal meezingen, of je gaat er spontaan van dansen. Het mooie is, het stond maar liefst 15 weken in Nederland op nummer 1. En Jody was pas 19 jaar toen hij deze wereldhit scoorde. De titel betekent simpelweg ja, ja, nee, nee. Maar hier is Jody Van Al met die kanje van een hit. Het heet Kissy Kino.

De moderne liefde bezongen door David Bowie. En wat hij er nou precies mee bedoelde. Ach, gebruik een beetje je fantasie en je komt er wel. Modern Love hoor je. Het meest opmerkelijke nieuwtje van de afgelopen week was een bericht dat een boek na 150 jaar teruggebracht is naar een bibliotheek. En dat gebeurde in Australië. De medewerkers van de kustplaats Kiama keken wel heel erg verbaasd op toen iemand binnenkwam met een boek wat na 150 jaar na uitleendatum werd ingeleverd. De man in kwestie kwam het boek tegen wat ingemetseld was in een open haard in een soort van theedoos. Het had overigens wel waterschade. Nou, een bijzonder verhaal, een opmerkelijk nieuwtje afgelopen week in Australië.

Erik van The Root. Je hoorde Sandstorm. En dan kijken we naar de klok, zien dat we bijna toe zijn aan de reggae-plaat van de week. Want het is nagenoeg 4:30. En daarin een bijzondere plaat. DJ Flame maakte een mix van oud en nieuw. Het liedje is The Gambler van Kenny Rogers, een van de grootste country hits ooit. En daar maakte DJ Flame een soort nieuwe mix van in reggae-stijl. En dan verdien je de eretitel, dan ben je de reggae-plaat van de week. Dit is DJ Flame met The Gambler / Ghetto Boy.

muziek van Travy McCoy. En hij houdt het lekker luchtig. Alles gaat goed komen. Komt goed, jongen. Travy McCoy. En daar houden we ons een beetje aan vast. Want muziek kom je overal tegen. Zelfs all around the world. Vraag het maar eens aan Lisa Stansfield. I don't know.

van de Counting Crows die dit liedje aanbracht in 1993 op hun debuutalbum August and Everything After. De naam Mr. Jones verwijst naar bassist Marty Jones. Het nummer gaat over de fantasie om beroemd te worden, maar ook over de leegte die daar weer achter schuilt. Mooie hit van de Counting Crows. Naar je onderweg, muziek van Swing Out Sister en You On My Mind. Maar nu eerst hoor je Daft Punk en we doen het nog een keer. One.

waren de eind jaren 80 dat Swing Out Sister een grote hit had met You On My Mind. Dat liedje wat je zo even hoorde. We gaan afscheid van je nemen. Dit was het wat het programma Over de Grens betreft. Zometeen hoor je Hans van der Meijs en zijn programma heet Opwijzer. Daar wens ik je heel veel plezier mee. Heel fijn weekend. En we gaan dan weer uit met wijze woorden van dit geval Friedrich Nietzsche, de Duitse dichter en filosoof. En zijn uitspraak luidt als volgt. Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

0: Van harte welkom, het is weekend, je luistert naar Popwijzer. Twee uur lang hebben we muziek en informatie voor je. Het is lekker. Het is lekker weer trouwens weer. Hè? Het afgelopen dagen was het ietsjes minder warm, maar dat is helemaal niet erg. We hebben de nieuwe single trouwens van Carly Rae Jepsen.
1: Popwijzer.

0: is Radio Horizon. Verbreed je muzikale horizon en luister naar Popwijzer met Hans van der Meijs.
1: Popwijzer.
0: Op Radio Horizon.

Want hij heette eigenlijk Peter van den Bos. En hij overleed op 54-jarige leeftijd aan MS. En we hebben het dan over een prachtige DJ. Got Into It was een hit in 1990. En Move to the Big Band ook. Dat deed hij samen met Ben Liebrand. En ik vind dat een leuke plaat.

0: Amsterdam een afscheidsconcert plaats. En daarmee werkte onder andere aan mee Ben Liebrand, Kenny Dulfer en Lois Lane. Tony Scott, wij draaiden Move to the Big Band. Hier is Anouk.
1: Crazy way to get your kicks.

De man heet Sven Seliers en hij komt uit Zuid-Afrika. Hij is een singer-songwriter en hij is geïnspireerd door The Beatles en Jimi Hendrix. Dus dat gaat helemaal goed komen. Je hoort hem met zijn nieuwe single hier in Popwijzer. En dat heet Somebody New. En dan ook daarvoor, Modern World. Ja, ze zong over de dames die de borsten laten vergroten en over kinderenadoptie. En ze hadden die eens over Botox, wat tegenwoordig zo in is. Ik heb daar zo'n hekel aan. Alsof je met Donald Duck op stap bent dan, hè? Nee. We gaan doorrijden met muziek. Terug in de tijd, 1978.

Lisa Stansfield, ze scoorde een aantal grootste hits. De grootste hit was All Around the World and Someday I'll Coming Back. En wij wachten daar inderdaad nog steeds op. Ze is filmcarrière uitgegaan. Ze heeft onder andere gespeeld in een aantal films. En in 2008 speelde ze mee in The Edge of Love. En 2014 in Northern South. Jazeker. En Jonas Blue daarvoor. En yeah. The Edge of Desire. En ik kan best wel dansen, hè. En dan voel ik me sexy, jongen. Dat wil je niet weten.

We blijven het plaatje draaien van Dick Hout. Nieuwe single, Wat er morgen komt. En daarvoor Nielsen, en Ik voel me sexy als ik dans. En ach, je wordt deze keer als je niet kan dansen. Dus zo simpel is het, zeg maar. Nou, afgelopen week was er een prachtige documentaire over Live Aid en Live Aids op tv. Met Bob Geldof, Bono en Paul McCartney. En hij zong over iets wat 20 jaar geleden gebeurde.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hans van der Meijs.

Hart welkom, tweede uur Popwijzer. En wat is het mooi als je als artiest op je eigen liedjes terug kan komen. Want dat deed David Bowie namelijk in dit nummer, Ashes to Ashes. En dat komt dan uit 1980. Ja, Metatum. Denk daar maar eens aan. Had het eerste uur al over.

titel van de plaat, If I Was Mature. Je kent hem ongetwijfeld nog van Visage, Fade to Grey. En daarvoor Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. En afgelopen week was hij inderdaad met een documentaire over Light Aid of TV. Deze Bono, mooi nummer.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotst en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd.